Ook uit de Tsjechische Republiek komt componiste, pianiste en zangeres Beata Glavenková. Van haar nieuwe album Chantilla schreef ze uiteraard zelf de muziek. Ook de teksten zijn deels van haar hand, die voor het tweede nummer werd geschreven door zangeres Julie Agogard. Het laatste stuk schreef Beata samen met de zanger Justin Lavash. Komend half uur ingeruimd voor Beata Glavenková met een aantal stukken van haar nieuwe cd.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Door de Mazen van het Net, een programma van Ton Maas. Vandaag muziek van het Duitse gitaarduo Martin Kolbe en Ralf Illenberger. Ze debuteerden in 1978 met het album Waves. Een virtuoze en inventief in elkaar hakende getokkel op de akoestische gitaar bezorgde het tweetal een plekje op de erelijst van de zogenoemde fingerpickers. Naast legendarische duo's als John Renborn en Burt Jantz en dat van Rafe Towner en John Abercrombie. Ook Kolbe en Illenberger bewogen zich in het grensgebied tussen folk en jazz. Maar zij waren daarnaast duidelijk beïnvloed door de minimal music van componisten als Philip Glass en Steve Reich. Het komend half uur een groot gedeelte van het al eerder genoemde debuutalbum Waves. Naast Kolbe en Illenberger hoort u Wolfgang Daune, piano en synthesizer, en Eberhard Weber, contrabas.

Dat is over Waves, het debuutalbum van Martin Kolbe en Ralf Ilenberger uit 1978. Je luistert bij de Concertzender naar Door de Mazen van het Net, samengesteld door Ton Maas. Een jaar na hun spraakmakende debuut nam het Duitse gitaarduo alweer een nieuw album op, volgens hetzelfde inmiddels beproefde concept. Centraal wederom de duellerende gitaar van Martin Kolbe en Ralf Ilenberger. En weer worden ze bijgestaan door toetsenist Wolfgang Daune en contrabassist Eberhard Weber. De rest van het uur is ingeruimd voor een aantal stukken van dit album Coloring the Leaves uit 1979.

Dit is de Concertzender met het programma Door de Mazen van het Net. En dat is een programma van Ton Maas. Vanavond opnieuw met iets heel bijzonders, namelijk mondharmonica muziek uit Finland. Het kwartet Sving bespeelt zowat alle denkbare vormen van wat in de volksmond ook wel eens smalend de smoelschuiver wordt genoemd. U zult horen, daar kun je heel anders over denken. Er zijn allerlei verschillende varianten, diatonische bijvoorbeeld en chromatische. En er is zelfs een mondharmonica met een basregister. Een van de leden van Sving, Yuko Kihala, bezit zelfs een zeldzaam exemplaar van de Harmonetta accordenharmonica, moet ik zeggen. En dat is een harmonica die is uitgerust met een toetsenbordachtig klavier. U gaat het allemaal horen het komende half uur via een aantal stukken van hun cd Jaruta.

I'm not going to be able to do that.

0: Dat was allemaal vreemd van al die man. Ik wil niet gaan geven aan mijn auto zijn.
1: Hey,

En tot besluit van dit programma nog wat goud van oud. Rest me nog te melden dat deze Mariama werd samengesteld voor de concertzender door Francis de Souza. Wil je reageren? Mail dan naar mariama@radio6.nl.

Beste luisteraars, welkom bij De Klankbron. Vandaag een uitzending over cassettes van Oeganda. We hebben dat al eerder gedaan, in De Klankbron van 25 november 2016, waarin op het belang van cassettes als geluidsdrager voor lokale muziek werd gewezen. U kunt die uitzending nog steeds beluisteren hoor. Ga naar de webpagina van De Klankbron op de site van de Concertzender. Vandaag nieuwe klanken van meer cassettes uit Oeganda.

U hoorde Mattia en Rose, Kaku Mi Rizzi, James Ganava en The Hot Sound. We gaan verder met wat meer traditionele muziek, muziek van de Baganda. De Baganda zijn de inwoners van het oude Buganda-koninkrijk en dat ligt in de regio van Kampala en dat is de huidige hoofdstad van Oeganda. Het koninkrijk werd in 1966 met geweld door het leger afgeschaft. De koning wist te ontsnappen naar Engeland, maar 3 jaar later stierf hij onder verdachte omstandigheden. In 1993 werd het Buganda-koninkrijk weer hersteld en een nieuwe koning ingewijd. Het oude koninkrijk zorgde voor de Baganda-muzikanten, hun opleiding, werkzaamheden en inkomen. En die taak werd slechts ten dele overgenomen door het Nationaal Museum en de muziekscholen. In 1993 werden er weer hofmuzikanten aangesteld, maar in mindere getale dan voorheen. Het meest opvallende in de Baganda-muziekstijl zijn de ritmes en de xylofoons. Instrumenten die door meerdere mensen tegelijkertijd bespeeld worden en door hun spel gezamenlijk nieuwe ritmes genereren. De zogenaamde inherente ritmes. Luistert u naar muziek van de hofmuzikant, zanger en vedelspeler Desidrio Salango Kiwanuka Mantovu. Begeleid door de Badongo-dansers, gevolgd door Bulaimu Baise en De Kavali, met een prominente rol voor de vedel, xylofoon en een hele set trommels en percussie-instrumenten.

We zijn alweer aan het eind van deze uitzending gekomen. De klankbron werd samengesteld door Fred Gales. En hij dankt Frank Kouwenhoven en de stichting Chime. De klankbron is er weer op 26 februari op dezelfde tijd. Graag tot dan. En tot het eind van de uitzending kunt u nog luisteren naar de Teda, die leven in Tibesti. Dat is een gebergte in Tsjaad bij de grens met Libië.

Seja Benvindo, welkom bij een nieuwe uitzending van Cantina Brazil hier op de Concertzender. U herkende misschien de tune al van de vorige uitzending, waarin ik afsloot met een nummer dat ging over Rio de Janeiro. Een nummer dat werd uitgevoerd door Sergio Mendes. En in deze Cantina Brazil wil ik graag eens de aandacht vestigen op hoe Amerikaanse artiesten zowel met de Braziliaanse invloeden omgaan in hun muziek. En daarmee wil ik gaan beginnen. Ten eerste George Duke, de bekende pianist en producer die bekend staat als een van de pioniers op het gebied van de jazz en de fusion muziek. Hij maakte in 1979 een cd en die nam die op in Rio de Janeiro. Hij haalde een paar grootheden van stal. Dat waren onder andere Flora Purim en de percussionist Arthur Moreira. En daarmee werd de cd Brazilian Love Affair opgenomen. En van deze cd ga ik nu twee stukken draaien. Dat zijn ten eerste het titelstuk Brazilian Love Affair, met een prachtige bassolo van Byron Miller. En daarna hoort u het tweede stuk. Dat is een compositie van Milton Nascimento, getiteld Cravo e Canela, wat zoveel betekent als kruidnagel en kaneel.

0: Tranquilo.
1: Joinha. Joia. Um momento. Here we go.

Je luisterde naar Cravo e Canela, een samenwerking van George Duke met de Braziliaanse zanger Milton Nascimento, waar ik in de komende cantinas nog wel vaker wat van ga draaien. Zoals George Duke naar Brazilië ging, naar Rio de Janeiro, om daar deze cd op te nemen, Brazilian Love Affair. Zo was het Tania Maria die in 1988 het vliegtuig nam naar New York, om daar haar cd Made in New York op te nemen. Tania Maria, die trouwens afkomstig is uit São Luís, uit de noordelijke deelstaat Maranhão. Zij begon al piano te spelen op haar zevende en heeft inmiddels een glansrijke carrière op haar naam staan. Ze is vooral heel erg populair in het buitenland, buiten Brazilië, om het maar zo te zeggen. Daarna ga ik een track draaien van het Anderson Soares Project. Dat is een DJ die uit São Paulo komt. Hij is nog maar 28 jaar oud. Maar hij heeft wel een belangrijke functie in het nachtleven van São Paulo. Hij is DJ bij een belangrijke zender, Energia 97 FM. En dat is een belangrijke trendzettende radiostation in São Paulo dus. Van het Anderson Soares Project gaan we dus een nummer draaien dat heet Pra Toda Galera. Maar daarvoor dus eerst Tania Maria met het titelnummer Made in New York.

U hoorde Prato da Galera van het Anderson Soares Project. Anderson Soares die een belangrijke rol speelt bij het radiostation Energia 90 Centje FM. En duidelijk waren natuurlijk de invloeden te horen van grote voorgangers als George Duke, die duidelijk een stempel hebben gedrukt. Waar Anderson Soares weer wat van overgenomen heeft in zijn muziek. We gaan verder met een andere grootheid uit de Braziliaanse muziek. Dat is João Bosco, een van de grootste sterren in Brazilië. En ik ga een track draaien. Dat komt van zijn verzamelcd, van de verzamelcd Brazilian Beats Brooklyn, waar ik vorige week ook twee nummers van heb gedraaid. Het eerste stuk wat je gaat luisteren heet Cobra Criada. En daarna gaan we weer luisteren naar een samenwerking tussen deze João Bosco en een bekende Amerikaanse bassist, namelijk John Patitucci. Deze John Patitucci heeft veel samengewerkt met andere Amerikaanse jazzsterren zoals Chick Corea. Hij heeft in 1994 een geweldige solo-cd gemaakt, getiteld Mistura Fina. En de titel zegt het al, het is eigenlijk een mix van Braziliaanse muziek met Amerikaanse fusion. Die cd komt uit 1994 trouwens. En de nummers die ik van deze John Patitucci laat horen dat zijn de nummers Varadero. Dat is dus een samenwerking met João Bosco, die hoor je dan zingen. En het titel of het slotnummer van dit blokje is Samba School. En dat is een mooi instrumentaal nummer van John Patitucci zelf, alleen op bas. Maar we beginnen dus met een kraker van João Bosco, getiteld Cobra Criada.

Dat waren de klanken van de zesnarige bas van John Patitucci. Het nummer Samba's Cool. Daarvoor hoorde je een nummer van João Bosco, Cobra Criada. En in het midden hoorde je een samenwerking van John Patitucci en João Bosco samen, getiteld Varadero. Van de cd Mistura Fina dus. Dan zijn we nu toe aan de mini-special van deze Cantina Brasil. Vorige week stond Monica Samasu daarin centraal. De zangeres uit São Paulo. En voor deze mini-special heb ik gekozen voor een speciale compositie. In de vorige kantine heb ik ook een nummer gedraaid getiteld was A Cidade da Bahia van Jackson Costa. Dat handelde over de hoofdstad van Bahia, namelijk Salvador de Bahia. En het nummer wat nu centraal staat in deze mini-special is getiteld Ladeira da Preguiça. Oftewel de weg van de luiheden. Het gaat eigenlijk over een verbindingsweg. Die loopt door de stad Salvador de Bahia. Van de havenstad aan de onderkant, de Cidade Baixa. Die loopt op naar de hoger gelegen stad. Met de bekende Pelourinho trouwens. Dat is dan de Cidade Alta. En die verbindingsweg die werd in de 17e eeuw aangelegd. Om ervoor te zorgen dat de goederen die werden aangevoerd vanuit de haven omhoog konden worden gebracht door de slaven naar de hooggelegen stad. En omdat die slaven vaak nogal eigenlijk als lui werden beschouwd, werden ze uitgemaakt voor luie mensen die eigenlijk geen zin hadden om hun werk te doen. En omdat ze vaak daarvoor ezels en andere dieren gebruikt om die goederen naar boven te laten brengen, werden ze vaak uitgejouwd door de slavendrijvers. Jullie zijn lui en jullie moeten harder werken. Vandaar dat die weg van de Cidade Baixa naar Cidade Alta nog steeds Ladeira da Preguiça wordt genoemd. En Gilberto Gil heeft daar een nummer over geschreven. En dat heeft hij eigenlijk speciaal voor de koningin van de Braziliaanse zang. Of van de Braziliaanse lied Elis Regina geschreven. Dat was in 1971. We gaan nu luisteren naar drie uitvoeringen van dit nummer. De eerste uitvoering is van Elis Regina zelf. Daarna hoor je een uitvoering van Gilberto Gil met alleen zang en zichzelf begeleidend op gitaar. Van de cd Cidade de Salvador trouwens. En als laatste in dit blok hoor je een live uitvoering van Elis Regina met Gilberto Gil samen. En bij deze laatste uitvoering is duidelijk te horen dat deze twee topartiesten elkaar echt tot grote hoogte weten op te drijven. In deze mini-special dus het nummer Ladeira da Preguiça.

In deze aflevering van Orient Express heeft u geluisterd naar traditionele muziek uit Oezbekistan, afkomstig van de cd Oezbekistan on the Silk Road, een cd van Oshilbek Majanov. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans en de speellijst die vindt u uiteraard op onze site concertzender.nl. We danken Muziekweb Rotterdam.

uurtje van alles en nog wat ter opvleuring van het avondeten. Om het niet rommelig te laten lijken, is dit uurtje opgedeeld in twee blokken. Het laatste blok bestaat uit Latijns-Amerikaanse muziek, maar we beginnen met een blokje dat grofweg het islamitisch cultuurgebied bestrijkt. Van India via Pakistan en Algerije naar Azerbeidzjan.

U luistert naar Wereldmineralen. Zoals al eerder gemeld gaan we verder met een blok muziek uit het Latijns-Amerikaanse cultuurgebied. De komende nummers zijn afkomstig uit Brazilië, Venezuela, Colombia en Trinidad. De speellijst is overigens te vinden op www.concertzender.nl.

0: ja se onkin sulle sopiva homma.
1: In de eerste week van november 2014 stonden de uitzendingen van de concertzender in het teken van de val van de Berlijnse muur, 25 jaar daarvoor. Op 6 november stonden als enige keer in de 100 afleveringen twee edities van Folkit achter elkaar geprogrammeerd. Muziek van Achter het IJzeren Gordijn wordt hier vertolkt door Bettina Wegner. Het voormalige Oostblok was in dat jaar goed vertegenwoordigd, want in maart en april 2014 stelden we in twee opeenvolgende afleveringen het Russische label Skatis voor. En u hoort van dit label Jagado Galo.
2: Ik heb praktisch zweimal den Boden unter den Füßen weggerissen gekriegt. Das erste Mal, als ich aus der DDR raus musste. Und das zweite Mal, als ich wieder rein durfte. Weil es war nicht mehr das, was ich kannte. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass jetzt ja nicht mehr da ist. In niemands Haus.

We sluiten het overzicht rond de 100 afleveringen Folkit af met een trilogie. Op 2 en 23 februari en 15 maart 2008 werden de minispecials gevuld met muziek van de excentrieke Britse psychofolkgroep Spirogyra. Behalve muzikaal retrospectief kon u ook fragmenten van gesprekken horen met zanger-componist Martin Cockerham en voormalig manager Frank van der Meijden. Historische gebeurtenissen, want de enige uitzendingen met naast muziek en de stem van de presentator ook verwerkte interviews. En ook deze 100ste Folkit werd samengesteld door Marius Roeting.

Beste luisteraars, welkom bij de Concertzender. Dit is de Klankbron. Vandaag een uitzending helemaal gevuld met singles uit Kenia. Muziek uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. We beginnen met drie bands. Na City Sound Band, Rift Valley Brothers Band en CK Jazz Band. U hoort liederen in Swahili, Kikuyu en Luo. Drie veelgesproken talen in Kenia. Grappig is dat u de A- en B-kant van elke single hoort. En dat komt omdat het vaak, nou ja, niet altijd, maar wel vaak, de B-kant een vervolg is van het nummer dat op de A-kant staat. En dat was het gevolg van Congolese muzikale invloeden.

U hoort de singles van de Na City Sound Band, Joseph Kamaru, de Rift Valley Brothers Band van Lawrence Nduru en de CK Jazz Band van Joseph Alou. In de jaren 70 en 80 was muziek uit Congo, of toen het, zoals het toen nog heette, Zaïre, bepalend voor de popmuziek in Kenia. Veel Congolese muzikanten traden daarop, namen trouwens in Nairobi ook platen op. En dat waren vaak liederen in Lingala. Dat is de taal van de steden, de militairen, de overheid en ook de van de muziekteksten uit Congo. Er zaten vaak Franse woorden in en ook in Kenia was dat niet ongebruikelijk. Luistert u naar Pardon Chérie van het Mayola Mayoni Orchestre et son Ensemble. Ook het tweede, snellere deel van het lied is een standaard kenmerk van het genre, de soukou. Mayori Mayoni was een Congolese muzikant. Ooit was hij nog lid van de TPOK Jazz van Franco. En dat is de belangrijkste soukou-band van Congo. De daaropvolgende single van de band Bayoukou is ook in Lingala gezongen.

U luistert naar de Concertzender en u kunt het komend uur gaan luisteren naar een extra uitzending van Orient Express, een programma van Karel Kooijman.

0: بخاطر الحاج بوديسة وحبيبو الشرف.
1: We begonnen deze extra uitzending van Orient Express met de stuwende ritmes en meloenpoëzie van Bedoui, muzikant Sheikh Hamada, een van de voorlopers van Algerijnse raï. Deze muziekstijl en zijn rudimentaire voorlopers kwamen tot ontwikkeling in het kustgebied in het westen van Algerije, met de cosmopolitische havenstad Oran als middelpunt. In deze uitzending een selectie van de vroegere raï die later, vooral in de jaren 80 van de vorige eeuw, tot grote bloei zou komen. Voor vele wereldmuziekliefhebbers was dat toen de eerste kennismaking met deze muziek. Bij de oudere raï speelden opvallend veel vrouwen, de zogeheten sheikas, een cruciale rol. In het wereldse Oran, met zijn cafés, bordelen en hashtenten, waren het vrouwen die in de marge van de samenleving de raï met haar uitgesproken en vrijpostige teksten commentaar leverden op het rauwe dagelijkse leven in de stad. En die teksten, dat was een mengeling van klassieke meloen, straattaal en Franse uitdrukkingen. Raï betekent ook zoiets als mening, dat vind ik. De belangrijkste sheikha was ongetwijfeld de grootmoeder van raï, de scherpe woordkunstenaar en improvisator Sheikha Rimiti, die tot op hoge leeftijd, tot haar dood in 2006, actief bleef. En daarna hoort u Sheikha Djenya, toentertijd een vertegenwoordiger van de jongere garde.

0: تهاب الطرنيش راسيا والوجه مرايا يا نها واللي تبهيش نبقى تسعى ما فيا.
1: Als laatste hoorde u Ahmed Saber, die in sommige van zijn liedjes het revolutionaire bewind van Algerije belachelijk maakte. Het regime kon voor de onafhankelijkheid steeds minder waardering opbrengen voor de vrijpostige RAI. En Saber geraakte daardoor ook zelfs in het gevangen. Ondanks dat de politiek repressief bleef, ging er in de jaren 60 van de vorige eeuw toch geleidelijk een nieuwe wind waaien. Mede door de ook in Algerije populaire Franse en andere beatmania. De RAI werd omgevormd tot een dansbare muziek voor een groter publiek. Twee pioniers in die ontwikkeling waren trompetist met de bijnaam Le Père du RAI. Ik heb het over Bellemo Messaoud. En zanger Belsalem Boutelja. En zij verrijkte het geluid met andere instrumenten als trompet en accordeon en ze zorgde voor nieuwe arrangementen. Kortom, er werd de eerste basis gelegd voor de latere poprai die allerlei invloeden absorbeerde, van de muziek van de Sheikas en de Sheiks tot de jazz en flamenco. En die als eerste in het café-circuit en op bruiloften en feesten ten gehoor werden gebracht. Gaat u luisteren naar deze pioniers, waartoe zeker ook Boutaïba Skir en Benfissa gerekend moeten worden.

We gaan deze uitzending besluiten met enkele opnamen van Chep Galette, die vanaf midden jaren 70 van de vorige eeuw zijn primitieve raaisound begon te ontwikkelen. Dat was ook de tijd dat de cassettecultuur een hoge vlucht begon te nemen. Uiteindelijk zou hij verkassen naar Frankrijk en met zijn kenmerkende Big Smile het tot internationaal gekende popster schoppen. Dan vermeld ik u natuurlijk, maar dat weet u al, dat de speellijst terug te vinden is op onze site concertzender.nl. Het programma werd samengesteld door Karel Kooijman.

0: cocktail, Romano.
1: En het was Chiabras van Romano Drom. Op één stuk na zijn we bijna aan het einde gekomen dus van deze Folkit. Ik vertel u alvast dat u informatie over de titels die we hebben uitgezonden en de uitvoerende uiteraard kunt terugvinden op onze site concertzender.nl. En we gaan deze Folkit besluiten met een liedje van Caravan genaamd Pamagale. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Geert de Vos.

U luistert naar de Concertzender. Van harte welkom bij Folk It. Zojuist hoorde u Pian Agapo Rotousme van Manos Mountakis van een grammofoonplaat uit 1996. Vanavond staat Folk It geheel in het teken van muziek van het Griekse eiland Kreta. Aanleiding is het verschijnen van de cd Tis Nitas Ke Tis Armiras van Manos Mountakis. Hij is de zoon van Kostas Mountakis en beide komen in dit programma aan bod. Kostas leefde tussen 1926 en 1991 en zong en bespeelde de Cretensische lira. Een strijkinstrument dat rechtopstaand op het bovenbeen bespeeld wordt. Naast de lauto, de Cretensische versie van de luit, is dit instrument veel te horen in muziek van Kreta. Kostas Mountakis heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de muzikale traditie van Kreta. Twee stukken nu van Kostas. Milonadis ke Mazochtres en Haniotiki Mourodaia. Deze stukken komen, evenals een groot deel van de andere stukken in dit programma, van Griekse grammofoonplaten. Er valt dus wat af te dingen op de geluidskwaliteit.

Dat was Vigilatoris si Lefterias van Vasilis Skoulas. Daarvoor Paraponoumesou Kormi van Manous Mountakis, zoon van Kostas Mountakis. In tegenstelling tot de twee voorgaande stukken zijn in die stukken ook andere instrumenten te horen dan lira en lauto. Manos werd in 1955 in Piraeus geboren. Hij studeerde aan het Nationaal Conservatorium in Athene en maakte diverse opnamen van muziek in de traditie van Kreta. Van hem zometeen Glykogamera stin Kriti uit 1996, gevolgd door drie stukken van de cd die dit jaar uitkwam. Maar eerst nog een stuk van zijn vader Kostas, Retemiane mou Kandife. Overigens kunt u de volledige speellijst vinden op onze website concertzender.nl.

Dat was de Antwerpse groep Think of One, met een nummer van hun nieuwste cd Camping Shaabi. Als laatste nu nog de Braziliaanse DJ Lucio K, alias Dr. K. U hoort het nummer Throw Away the Pills van zijn cd Swing Samba Lounge.

Dat was Dr. K met het nummer Throw Away the Pills van zijn cd Swing Samba Lounge. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Wereld Mineralen. Voor de Concertzender, samengesteld deze keer door Annemarie Winkelman. Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan naar wereldmineralen@concertzender.nl. Op onze website staat de speellijst van deze uitzending, www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij De Klankbron. Vandaag met een uitzending over de cobra-schilder Eugène Brandts en de componiste Henriette van Lennep. Beide pioniers van de wereldmuziek in Nederland.

0: U hoorde Het Maagdelijk Woud, een korte opname van het geluid van het Amazone-regenwoud, waarmee de EP begon, die hoorde bij het boek De Muziek van de Mens, dat Eugène Brands schreef, samen met Hans van Zutphen, uitgebracht in 1959. Daarna hoorde u het vertrek van de bosgeest Edzingi, een ritueel muziekstuk van de Babinga-pygmeeën, opgenomen in 1946. Het was een onderdeel van de koffer met 78 toerenplaten die Eugène Brands als DJ speelde bij de opening van de eerste Cobra-tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam in 1949. Het was wat hij noemde authentieke volksmuziek en een uiting van de directe en spontane expressie waar de Cobra-schilders naar streefden. Daarna kwam Bhairavi van Bundu Khan uit India, een 78 toerenplaat 1948. En tenslotte een Tibetaanse Tsam-dans uit Sikkim, een land dat toen nog onafhankelijk was. De dans van Lenshi Lama op een Franse LP uit 1956. Ook van deze plaat werd een kort fragment gepubliceerd op de EP De Muziek van de Mens. Het was in die tijd allemaal nieuwe muziek die men zo goed als nergens kon horen. Edzingi hoorde bij de eerste goede pygmeeënopname. En pas na 1959, toen de Dalai Lama en vele Tibetanen vluchtten naar India om te ontkomen aan de Chinese bezetting van hun land, werd de Tibetaanse religieuze muziek bekend. In 1929 was Eugène Brands begonnen met het kopen van 78 toerenplaten. Eerst jazz, spirituals en blues, maar al snel ook volksmuziek van overal, hoewel het hier moeilijk te krijgen was. Hij vond ze op het Waterlooplein, bestelde ze per post en benaderde zeelieden in de haven om via hen muziek te betrekken. Het leidde tot een grote en diverse collectie en hij wilde zijn vreugde over deze muzikale schatten delen met anderen en organiseerde luisteravonden en grammofoonplaatconcerten met authentieke, diepmenselijke en oprecht eenvoudige volksmuziek. Na een luisteravond in het Stedelijk Museum in 1956 werd hij gevraagd om een radioprogramma te maken. Exotische klanken uit verre streken. Helaas is daar geen opname van bewaard gebleven. Wel van zijn bijdrage aan het VARA radioprogramma Marimba, waar hij een kleine 5 minuten kreeg om zijn muziek te laten horen.
1: Australië. De inboorlingen in het noordelijk deel van Australië, Arnhemland, worden beschouwd als de meest primitieve mensen van onze aarde. Ze leven vrijwel in het stenen tijdperk.
2: Dit is ritueel gezang gedurende een nachtelijke bijeenkomst waarbij de geesten van de voorouders worden opgeroepen.

0: Afrika.
1: De opnamen die verschillende expedities de laatste jaren uit Afrika meebrachten, bewijzen dat dit werelddeel een ongelooflijk rijke verscheidenheid aan muziekvormen herbergt.
2: In Ruanda-Urundi, het gebied van de Watusi-negers, zingt een meisje een slaapliedje voor het koningskind.

0: Amerika.
1: Uit de zogenaamde holler, dat betekent kreet of uitroep, is tijdens de slavernijperiode in de Verenigde Staten de holler song ontstaan en weer later de blues. Een tot dwangarbeid veroordeelde neger in de staatsgevangenis van Mississippi zingt de Leave Camp Holler.
2: Lord, I woke up this morning, man, I'm feeling bad.

0: I was thinking about the good time. Lord, I once have had.
1: Azië.
2: In India geldt het vocale element, de menselijke stem, als het hoogste muziekidioom. Een lied uit Bengalen.

0: En tenslotte Europa.
1: De Balkanlanden herbergen een rijke schat aan pure volksmuziek. Door de vaak zeer geïsoleerde ligging van de vele kleine bergdorpjes bleven de eigen oeroude dansen en liederen vrij van vreemde beïnvloeding. Een balladezanger uit Bulgarije. Mama.

0: بكل ما نسرح يا مناهم ماشي من ولام يا مولاهم غير اللي طالب يقراهم مطلب الحرايين مار للحرية المثلهم بكرام اللبكاين رهام.
1: Na de rubriek van Eugène Brands in het radioprogramma Marimba uit 1960 hoorde u een aantal opnames van wat men kon horen op zijn grammofoonplatenconcerten. Muziek uit Moldavië, Madagaskar, Kenia en Algerije. Er waren al voor de Tweede Wereldoorlog radioprogramma's gemaakt door Jaap Kunst en Arnold Baken, waarin zij het heel spaarzaam wasrollen en 78 toerenplaten liet horen met muziek uit Indonesië, India, Afrika, Amerika en Europa. Daar zijn de draaiboeken van bewaard gebleven, maar geen opnames van de programma's zelf. En het was maar zelden. Dit veranderde toen Henriette van Lennep de Roemeense professor Constantin Braioliu ontmoette, die het Internationaal Archief van de Volksmuziek in Genève leidde, die in opdracht van de UNESCO radio-uitzendingen maakte voor de Zwitserse radio, gebaseerd op de verzamelingen van het archief. Braioliu zocht samenwerking met andere landen en radiostations die belangstelling hadden voor dergelijke uitzendingen. Hij kon daartoe ook muziekopnamen met de bijbehorende informatie ter beschikking stellen. Henriette van Lennep wist de NCRV te interesseren. Op 7 oktober 1953 begon ze met haar maandelijkse radioprogramma De Muziek der Volkeren. Zijzelf was een klassiek westers componiste, muziekrecensent en werd door journalisten getypeerd als een wonderlijke ziel, lief, streng en malicieus tegelijk. Ze had in de jaren 20 en 30 als componiste enig succes met toonzettingen van dichters als Leopold, Boutens, Rilke en Henriette Roland-Holst. Ze componeerde ook symfonische dansen voor danspionieren Lily Green, maar tegen het eind van de jaren 30 raakte ze uit de mode. In 1940 schreef ze haar laatste werken. Ze werd wel tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de door Duitsers ingestelde Cultuurkamer en publiceerde muziekrecensies in het door hen uitgeschreven tijdschrift De Schouw. Al snel organiseerde ze weer klassieke concerten in Den Haag en Delft, maar de ontmoeting met Braioliu in 1952 veranderde haar leven radicaal. Ze kwam in de ban van de volksmuziek en vond een nieuwe levenstaak in het doorgronden van de wereldwijde magisch-rituele bronnen van de muziek. Naast haar radioprogramma's publiceerde ze ook in 1956 een succesvol boek over haar opvattingen onder de titel De Muziek der Volken. Hier is een samenvatting van haar radio-uitzendingen.

De zang van het priestermedium en de korist is een mooi voorbeeld van het drietonig muziekstelsel en het aloude plechtige motief. De transe of vervoeren, die onder de timiaren ook door lekenmediums wordt nagestreefd, verkrijgen die mediums veelal door een discipline van wekenlang vasten, zwijgen en andere voorbereidingen van geestelijke en stoffelijke aard. Bij de Amerikaanse indianen is de transe het middel dat in hoofdzaak de tovenaar medicijnman aanwendt om een inzicht te verkrijgen in het spel dat een boze geest bedrijft met het slachtoffer van een ziekte of van een ongeval. Om een transe op te wekken drinkt de medicijnman gewoonlijk een daartoe bevorderlijke drank, gebrouwen uit een van de zeer vele kruiden die hij kent. In Ecuador zijn de medicijnmannen van de Otavalo-Indianen beroemde wonderdokters. Zelfs blanken consulteren ze, met alle gevolgen van dien. Een fragment uit de zeldzame opname van een incantatie uitgevoerd door een in transe verkerende Otavalo-medicijnman krijgt u aanstonds te horen. Hij was destijds bij een ziek indiaantje geroepen. Om het kermende kind beweegt de medicijnman zich in een cirkel. Hij schudt daarbij zijn toverstaf versierd met veren en allerhande ritseldingen.

Over het lichaam van het zieke kind wentelt de medicijnman verse eieren om daarmee het kwaad af te voeren. Met hetzelfde doel maakt hij rook in de hut die tussen twee haakjes de vader van het kind doet hoesten. Met een geluid als van een blazende wilde kat jaagt hij tot besluit van zijn behandeling de boze geest uit de hut. Dat was een oeroude stijl van toverzangluisteraars. Voor de zoveelste maal in deze uitzendingen, luisteraars, stond u bij het aanhoren van de zojuist gebeurde incantatie voor de wortels van die hoge rezenboom die de toonkunst is. Ruig en kleurloos zijn ook de wortels van de muziek. Na de tijd gerekend reiken ze in een verleden van niet te tellen duizenden van jaren. Wat een blik in zo grote diepte van tijden bemiddelt, is lelijk nog mooi, maar indrukwekkend. Zo denk ik er tenminste over.

Hey.

om te beginnen twee slaapliedjes die een bezwerende functie hebben, zoals dat bij de oudste slaapliederen altijd het geval is. De voordracht van die bezwerende slaapliederen is in de regel zo luid en nadrukkelijk dat wij moderne mensen daarvan zouden zeggen: zo houdt men een kind uit de slaap. Maar zo'n primitief slaaplied, dat bezwerende, heeft niet tot doel het kind in een soort hypnotische slaap te bezweren, maar om boze geesten te bannen die naar primitieve overtuiging in slapende mensen of dieren binnensluipen. Om die reden brengen primitieven in hun slaapliederen allerlei overgeleverde geluiden en klankeffecten te pas die naar hun mening wel beproefde middelen zijn om boze geesten op een afstand te houden. Dat men in Zuid-Italië tot op de huidige dag tegen onwillige trekdieren hoort aanwenden, komt wijd en zijd in de wereld als afwerende geluidsmagie opduiken. Uit het zuidelijk halfrond breng ik u een voorbeeld waar dat overtuiging in slapende mensen of dieren binnensluipen. Om die reden brengen primitieven in hun slaapliederen allerlei overgeleverde geluiden en klankeffecten te pas die naar hun mening wel beproefde middelen zijn om boze geesten op een afstand te houden. Dat men in Zuid-Italië tot op de huidige dag tegen onwillige trekdieren hoort aanwenden, komt wijd en zijd in de wereld als afwerende geluidsmagie opduiken. Uit het zuidelijk halfrond breng ik u een voorbeeld waar dat juist ook in een slaaplied te horen is. Het wordt in het oerwoud gezongen

Dat waren 3 tracks van de cassette Laban, opgenomen in Parijs 2001. In hetzelfde jaar nam Oumou Sangaré een korte, nogal poppy cassette op, met 5 composities en arrangementen van Alassane Soumano. Dat album is het verst verwijderd van de originele Wassoulou-traditie. We draaien achtereenvolgens Aou Bissimila, Bekawili en tot slot Puissance.

Mariama werd deze keer samengesteld door Rolf Sinema. Alle gegevens over dit programma staan natuurlijk op de site www.concertzender.nl.

0: gedaan.
1: Welkom bij Wereldmineralen. Vandaag laten we muziek horen uit de krochten van miljoenenstad São Paulo. U hoorde zojuist Os Mutantes, de psychedelische rockband uit de jaren 60, die sinds 2006 opnieuw succes oogst. In het lied Dois Mil Eum is te horen hoe een traditioneel lied uit elkaar getrokken wordt en op een eigenzinnige wijze in elkaar wordt gezet. Dat is typerend voor veel bands uit de betonnen jungle. U gaat in deze Wereldmineralen luisteren naar de cd Satanic Samba, die samengesteld is door de Belgische journalist Lieve Verstraeten. We laten u ook wat tracks horen van de cd The Sexual Life of the Savages Underground Post-Funk from São Paulo, Brazil. Samengesteld door Bruno Werner, met het typische geluid van de jaren 80. Het volgende nummer is van een artiest die ook al jaren voor de troepen van de psychedelische underground uitloopt. Hier is Tom Zee. Kijk voor de volledige speellijst op de Concertzender website www.concertzender.nl.

with a little bit of marijuana. Me and Joanna.

U hoorde Nina Nana, gezongen door Maria Carta. En tot slot van deze folkhit over Sardinië, een No Potto Reposare, gezongen door Maria Carta en op orgel begeleid door Fabio Agostini. Ga ik u vertellen dat deze folkhit werd samengesteld voor de concertzender door Geert de Vos.

Het onmiskenbare geluid van de Angolese veteraan José Adelino Barcelo de Carvalho. Veel beter bekend als Bonga. Welkom bij Mariama, vandaag in het teken van Bonga's carrière. En dat alles vanwege het verschijnen van zijn nieuwe cd Bairo. U hoorde net van die cd het bruisende nummer Brukutu. Iedere nieuwe Bonga is een evenement en een feest van herkenning. Als een van de weinigen slaagt hij erin dezelfde stijlfiguren te hanteren en ze toch steeds net even ietsje anders te laten klinken. Vertrouwd en licht verrassend tegelijk. Sinds Bonga 37 jaar geleden in Rotterdam zijn eerste plaat opnam, bestaat zijn repertoire uit een combinatie van stijlen die hun wortels diep in de Angolese muziek hebben liggen. De snelle semba, de springerige rebita, de wat langzamere kizomba en de slepende lamento. Ze zijn ook allemaal weer terug te vinden op die nieuwe cd Bairo. Luister naar drie nieuwe stukken, Makamba, Nguenda en Bikulange.

Drie stukken van de nieuwe cd van Bonga. Bonga heeft vanaf het begin een handelsmerk gehad, behalve die stem dan. Hij heeft namelijk altijd prachtige beladen ballades en lamento's gezongen. Maar waarom? Drie verklaringen. Allereerst natuurlijk de voorliefde van hemzelf. Wie Bonga live heeft zien optreden, weet dat hij helemaal opgaat in het meeslepende drama van zijn klaagliederen. Net zoals hij meteen daarna trouwens intens kan genieten van een swingende samba-uitsmijter. En dan is er de invloed van de Portugese fado. Net als Cabo Verde was Angola een van de vijf Afrikaanse kolonies van Portugal. En in de salons van de koloniale hoofdstad Luanda was de fado prominent aanwezig. En dat klinkt door in de Angolese populaire muziek. En tenslotte biedt de eigen geschiedenis helaas ook genoeg aanleidingen tot treurnis. Zoals alle Angolese artiesten heeft ook Bonga moeten leven met jaren van burgeroorlog en ballingschap. En dat is terug te vinden in zijn muziek. Op twee van zijn meest recente cd's stonden weer een paar mooie lamento's en hier zijn ze.

Dat waren de nummers Escapada en Aname van twee recente cd's van Bonga. Mulemba, Shangola en Mayo Rice. Bonga's carrière volgt hij van zijn land, Angola. Een land dat hij eerst namens de Portugese kolonisten vertegenwoordigde als sportman. Hij was namelijk eerst hardloper op de 400 meter en daarna voetballer. Maar hij werd actief voor de Angolese onafhankelijkheid. En om die reden vluchtte hij naar Nederland, waar hij zijn debuut opnam. Na de Angolese onafhankelijkheid in 1975 bleef de ballingschap. Het land werd in stukken gescheurd door een burgeroorlog die tot 2002 zou duren. En sindsdien zit het land economisch goed in de lift. Luanda was een enorm vluchtelingenkamp en nu wordt het een grote zakenstad met glimmende wolkenkrabbers. De armoede blijft natuurlijk, die wordt alleen nog steeds verder weggestopt. Maar er is één kunst die alle Angolezen, arm en rijk, tot in de perfectie beheersen: feestvieren.

Dat was Sambila van Bonga's laatste cd, Mayorais. En daarvoor hoorde u Palankabue van zijn allernieuwste, Bayero. Zo bouwen ze een feestje in Angola. Nu zijn er misschien twijfelaars die niet geloven dat dit brok Vitaliteit al 37 jaar zijn publiek aan de gang houdt. Van Hertme in Twente tot Los Angeles via zijn geliefde Parijs. En sinds kort ook weer in Luanda, waar hij bijna onder de voet gelopen werd toen hij daar zijn nieuwe cd persoonlijk signeerde. Voor al deze ongelovige lieden maken we een ronde door de tijd met de volgende vier stukken. We beginnen in 1972 en daarna een paar reuzenstappen. 1994, 2003 en 2006. En tegelijk geven we een indruk van die Angolese stijlenwaaier waar Bonga steeds weer een nieuwe combinatie uit weet te toveren.

tricks daaruit sluiten we het overzicht, weliswaar met 7 mijlslaarzen, van 50 jaar Fairport Convention af. Je hebt geluisterd naar het programma van Marius Roeting.

De laatste jaren dreef Fairport vooral op vergane glorie en werd een gezapig, gezellig clubje van zichzelf herhalende muzikanten. Dit jaar verscheen in het kader van 50 jaar een hybride schijf met nieuwe songs en live opnieuw opgenomen oud werk.

Vandaag laten we in de wereldmineralen van de Concertzender muziek horen uit Tsjechië. We begonnen met de populaire rapper Gypsy.cz, die al bekend is in Nederland. In deze aflevering verder veel onbekend talent, onder meer Koa, Dva, Bran en Susanna Novak. Over het algemeen is de muziek een eclectische mix, waarbij de Tsjechische roots nog altijd doorklinken. We gaan verder met de groep Dva, waarbij zelfs invloeden uit niet bestaande landen een van de ingrediënten van hun muziek vormt. Kijk voor de volledige speellijst op de website van de Concertzender.

srdce sem, cizí člověk ve vás jest.